0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalderts.
1: De hartslag onder de spreek.
0: Groothalderts. Terug van weg geweest.

0: Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Misschien is jij een beetje je best doen. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook al zit het niet meer op.

geleden hoor. Lang geleden. 1979 was het voor Cheap Trick. En I want you to want me. Ja, toen stond het nummer 1 in de Nederlandse top 40 in alle hitparades. Hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We zijn vandaag 19 mei. Ja. In mei legt elke vogel een ei, zeggen ze wel eens. Nou, ik heb gisteren wat meegemaakt, jongens. En het is nog niet afgelopen in het grote Van Vliethuis. Er zit een eekhoorn in ons grote wooncomplex. Ja, gisteravond zo'n beetje rond, wat was het, 10:30 zo'n beetje, 10:45. Toen zat er in mijn schoen een dier. Nou ja, ik dacht meestal het is een muis of zo. Of het is een ander ongedierte wat uit de tuin in mijn schoen is gekropen. En er zat ook een kat, die zat een beetje op afstand te kijken. En ik pak die schoen op, want ik had het dus nog niet gezien. En ik beweeg die schoen. En dan komt er in één keer zo'n grote eekhoorn uit die schoen, zei die jongen. En die rent die huiskamer in. En die zit, as we speak, nu nog steeds in de keuken. Achter de verwarming. Ja. Ik heb ook geen oog dicht gedaan. Want ik ben natuurlijk wel wezen slapen, heel eventjes kort. Maar ik dacht van, ja jongens, straks dan wordt die eekhoorn wakker. Of die komt achter die verwarming vandaan. Ja, die kat die heeft de hele nacht bij die verwarming gezeten om die eekhoorn te vangen. Maar ja, het is hem dus niet gelukt. Hij zit er dus nu nog steeds. Ja, die kat die heeft het inmiddels al een klein beetje opgegeven. Want die denkt ook van, ja jongen, dat blijft er maar lekker zitten. Ik heb geen zin. Maar dat zit er nou nog, joh. Ik zat nog net een minuut of 10 geleden, zat ik er eventjes te kijken of die er inderdaad nog zat. Ja, een heel klein eekhoorntje, joh. Zo achterin die verwarming. Het is onvoorstelbaar dat het beestje binnen is gekomen. Want hij, ja, ik heb de deur ook een tijdje open gehad. Ik denk, dan rent hij wel weg naar buiten. Maar ja, dat doet hij ook niet, want dat ding is natuurlijk hartstikke bang voor die katten. Maar ja, die katten kan ik ook niet weghouden, want die komen ook elke keer naar binnen. Ja, het is chaos hoor in het grote Van Vliethuis. Dat kan ik je vertellen. Een eekhoorn, jongens. Een eekhoorntje. Ja. Ja, ik weet trouwens niet of eekhoorns ook aanvallen. Als ze problemen hebben of als ze zich in het nauw gedreven voelen. Maar ja. Het is even afwachten of die vandaag in de vrijheid komt, hè. Wie zal het zeggen in elk geval, hè. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Een beetje vreemd begin, maar wel een waar gebeurd verhaal. Het is nu nog steeds bezig. Hier is Abba.

Ja, leuk verzonnen, jongens. Jonne, de gebroeders komen met Vraag de Eekhoorn waarom. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, in het kader van de Eekhoorn die momenteel onder de verwarming zit hier in het grote Van Vliethuis. Hè? Ja. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, nee, leuk verzonnen. Premier Rob Jetten heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij de demonstraties tegen de asielzoekerscentra's. Mensen die geweld gebruiken, die moeten we keihard aanpakken. Zo heeft hij gezegd in een persbijeenkomst. De reactie die volgt na overleg tussen het kabinet en de vertegenwoordigers van de lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Ja, ze zijn het eens dat mensen die geweld gebruiken bij protesten moeten worden aangepakt, zo vertelt Jetten, op het persmoment achteraf. Ze zullen worden opgespoord en gestraft, zo zegt hij, omdat we dit niet accepteren, zo zei de premier. Ze zitten daarmee de lokale...

Lokale bestuurders zetten de democratie in de weg. Maar ze ontnemen ook andere inwoners de mogelijkheid om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak. Ja, zo zegt premier Jetten. Ja, dus de actievoerders bij asielzoekerscentra's en opvanggelegenheden die worden dus harder aangepakt als het aan de premier ligt. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Op deze dag in 1906 de Ciplon-tunnel tussen Zwitserland en Italië die wordt geopend. De tunnel is 19,7 kilometer lang. De bouw werd begonnen in 1898. 1900 was die klaar. En in New York wordt de eerste Amerikaan veroordeeld. Die was opgespoord aan de hand van vingerafdrukken. Ja, de twijfelachtige eer van de man die opgepakt werd met vingerafdrukken, die ging in 1911 naar Cesar Cala. Ja. En de Brits-Franse slag in Artois begint. En dat begint op deze dag in 1915. En als laatste, Thomas Edison is uitgenodigd op een etentje van de National Electric Light Association in Atlantic City, wanneer hem wordt gevraagd om een praatje te houden voor een microfoon. Dan zegt Edison: ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is de eerste keer dat ik in zo'n ding praat. Goedenavond. Ja, dat gebeurde dus in 1926. Ja, er is trouwens ook slecht nieuws te melden. Misschien heb je het al gelezen vanmorgen vroeg. Dennis Locascio is overleden. De zanger en de medeoprichter van de Amerikaanse band Dr. Hook and the Medicine Show. Hij is 76 jaar geworden. In de verklaring op de website van de band van Dr. Hook staat dat zijn ziekte van begin tot eind met buitensporige kracht, waardigheid en veerkracht is doorstaan. Hij bleef bij iedereen die hem kende zeer geliefd. Ja, er was ook een afscheidstournee, hè, van Dr. Hook in 1985. En toen bleef Locascio nog jarenlang optreden onder de naam van de band. En in november vorig jaar maakte hij bekend te stoppen met toeren. Nou ja, hij is in elk geval overleden. Hè, een van de oprichters van de band van Dr. Hook. Ja, heel bekend trouwens, hè. Ja, weet je wat, we doen eens gek. We gaan een liedje draaien van Dr. Hook van lang, lang geleden.

lang geleden hoor. Terrence Trent D'Arby. Ja, heeft ook onder een andere naam muziek uitgebracht. Sanada Matreya. Ja, hij heeft meerdere Grammy Awards gewonnen. En is bekend om zijn energieke live optredens. Zo staat er in zijn biografie. Nou ja, Wishing Welcome in 1987. Sign Your Name had hij ook nog gemaakt. Dance Little Sister 1987. En Delicate 1993. Was een duetje met Desway toen, hè? Ja. Terrence Trent D'Arby uit Amerika. Ja, in New York geboren trouwens in 1962. Goed, voor de week wakker. Luchtalarm, dat iedere eerste maandag van de maand te horen is, die gaat weg vanaf 2028. Er is namelijk geen geld meer om de verouderde systemen te vervangen. Nou ja, eind vorig jaar werd het contract met de leverancier nog een paar jaar verlengd. Maar ja, nu is het potje op. Het alarm wordt uitgefaseerd vanaf 1 januari 2028. Zo staat er in een brief van de Tweede Kamer. De minister heeft het in de brief over het uitblijven van financiële middelen voor een nieuw sirenennetwerk. Nou ja, we hebben nu natuurlijk het alert op je telefoon. Als je dat hebt ingesteld en er gebeurt wat, dan krijg je een berichtje natuurlijk. En dan weet je ook wat er aan de hand is. Maar ja, zo'n luchtalarm, dat heeft toch wel een beetje nostalgie, hè? Wat dan eerste maandag van de maand elke keer te horen is, hè? Ja, zo gaat men wel in gesprek nog met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, de veiligheidsregio's, om de uitfasering in te plannen. En ja, het kan ook nog veranderen dat er toch nog een financierder is die zegt van, nou jongens, ik wil die luchtalarmen gewoon nog in de lucht hebben, letterlijk en figuurlijk, en die er dan geld voor geeft. Zo anders is het dus in 2028 gebeurd. Ja, de baas van de publieke omroep van Moldavië is weg. Er was ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury heeft gegeven tijdens de finale van het Songfestival aan het buurland Roemenië. Ja, Roemenië kreeg in de finale van het Liedjesfestijn in Wenen maar 3 punten van de jury. En dat leidde tot een stormvloed aan kritiek op social media. Zowel in Moldavië als in Roemenië. Nou ja, Moldavische tv-kijkers die deelden het buurland immers wel de volle 12 punten toe. Nou ja, de kwestie die ligt nogal gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. En daarom zijn ze niet blij dat er maar zo weinig punten gegeven zijn door Moldavië aan Roemenië. Ja, de Moldavische omroep had al gezegd dat de jury onafhankelijk opereerde en dat de uitslag niet het officiële standpunt van de omroep was. Maar ja, de Roemeense inzending Choke Me was natuurlijk zeer omstreden. Volgens de zangeres gaat het nummer over verstikkende zelftwijfel en overweldiging. Maar ja, als je de act en de tekst goed beluisterd had, dan kon het ook over wurgseks gaan. Ja. Ja, het viel in elk geval in de smaak bij het publiek. Roemenië eindigde als derde. Want Bulgarije is dus uiteindelijk eerste geworden. En Israël werd nummer 2. Ja. Weet je wat? We doen hem nog een keertje. Hier is Choke Me, Alexandra Kapetschenko. Ja, de inzending van Roemenië.

0: Berry de Jonge. Het is alweer een oud liedje, 2025. Maar ja, zo heel af en toe in Voor de Wekker Wakker. Dan vinden we en ontdekken we in één keer liedjes die we nog nooit gedraaid hebben. En dan denken we, oh, laten we maar een keertje doen. Ja, lekker, lekker, lekker, lekker. Goed Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag 19 mei. Ja, op deze dag in 1962, het is alweer een tijdje geleden. Ja, Marilyn Monroe die treedt voor het allerlaatst op. Dat gebeurt tijdens de verjaardagsfeestje, het verjaardagsgala voor de Amerikaanse president John F. Kennedy in Madison Square Garden in New York. Ja, Marilyn Monroe die zingt op dat moment de president toe. En dat liedje, dat is heel makkelijk. Happy Birthday, Mr. President. Ja, en het is een fragmentje wat nog steeds wereldwijd op internet regelmatig aangeklikt wordt.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.

twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar. Hè. Ja, door de voice-over samengesteld, de Golden Ewing en Lidoos en Anita Meijer, hè. We Got Tonight. Ja, vandaag wordt het wel lekker weer, 17 graden. Vanavond dan is er nog wel wat regen. Of vandaag overdag kan er ook af en toe een buitje vallen, maar over het algemeen is het wel te doen. Ja, en morgen dan wordt het weer wat warmer. En ja, ik heb me laten vertellen, zondag wordt het zelfs tropisch warm. Dus het is maar dat je het weet en niet vergeet. Op deze dag in 1928 in Californië wordt het eerste springkikkerfestival gehouden. Er doen op dat moment 51 kikkers mee in 1928.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: De mooiste muziek.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaardert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

dame die haar populariteit vooral te danken heeft aan Paul de Leeuw en ook een stukje natuurlijk aan haar solo-carrière Ruud Shackles. Je hoorde Vrede in jouw feel-good-uur met de Drifters.

0: familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Dit is een Hit Kampioen souvenir.

0: twee grote iconen mocht de hitkampioen afsluiten. Ramses Shaffi en Lisbeth Lust met Laat me vivre. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende hitkampioen.
1: Klap je

0: Een stad op stilte. We built this city of rock and roll. Ja, lekker, lekker. Jeff en Starship, lieve vrienden, terug op de radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, Loy.

Zoals ik altijd zeg, geen donna maakt nog geen summer, geen zomer, maar... Wel wezen nog lekker als jou weer lekker terug wordt zingen in de ene show. Vrienden, wat is het heerlijk. We zijn weer een onderdeel van, juist, de fotografische werkjes uit een grijs verleden.

Goed, jij houdt de zender een beetje in de gaten vandaag. Nul erbij, hè? 100% luisteraar. Goed zo, Delegation en Put a Little Love on Me. Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Ja. Met muzikale hoogstandjes en een grijs verleden. En zometeen een fijne van achter de

0: Het nieuwe jaar begint meestal op 1 januari. Hè? En welke maanden erna komen,
1: is altijd een grote verrassing.
0: Is gebleken. Is gebleken. Ja. Nou. Het groepje heet Pilot January in the middle of the roadshow. Ik heb even rondgebeeld, maar ze is al jaren niet meer bereikbaar. Ze is nergens meer te vinden. Zelfs niet in de Friese polder. Waar gaat het dan?

geweest en het was geen Litouwers. Zou die willen, hè? Frankie Sinatra, New York, New York. Geweldig. En ook een fijne van achter de keuken gedraaid in de middle of the road show. Elsje is alleen. Nog steeds. Al jaren. Ze is nooit aan de man gekomen. Hè? Het nummer was van Rook Williams. En dit is voor jou, Galaxy Lane.

vast. En de rest van de clubske. De Beatles, de Beatles. John Paul, George en Ringo. Hey Jude, in the middle of the roadshow. Ja, dat nummer duurt 8 minuten. En de BBC die zei in die tijd, dat is te lang. Dat gaat niet op de radio, jongens. Want zeggen we inmiddels zo 4 minuten, dat is max. Dat is max. Meer doen we niet. Ja, oké, vooruit. Nou, wij doen het ineens. Wij doen het even eens zo. Vrienden, dit is de middel van de roadshow. Fijn dat je erbij bent. Via lange palen en digitale kanalen. Lekker elke dag om deze tijd. De middel van de roadshow. Street music, de band.

A man's world. Nou, zeg maar liever a mad world. Op dit moment. James. James Brown. Ach, grote sterren zijn weer onder contract in de middelste roadshow. Dat is zo lekker, hè? Dat is zo lekker. Ze komen ook allemaal spontaan. Virtueel weliswaar, maar goed. Zoom het in voor jou. Alan Folia 1979. Allereerst Earth, Wind & Fire, Sub

0: Wat een stem, hè? Probeer dat maar eens even in de voice.
1: Hey, no.
0: Lukt je niet? De Middle of the Road Show heeft vandaag een totaal groot 70's gehaald. Omdat het toen zo lekker was, waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Lappen hier een drietal stagiaires rond. En ze horen hun oren uit. Ah, hun zijn wat jonger. Ze denken, oh, wat maken ze toen toch een mooie muziek ook. We Belong to the Night was het Meatloaf-vrouwtje. Ellen Foley. Kennen we dit nog? Absoluut. Jazeker. Wie is er niet groot geworden? Wat mijn leeftijd. Met de Partridge Family. Leuk, hè? Shirley Jones en David Cassidy. Met Breaking Up, It's Hard.

Bobby Veil. Het is al jaren niet meer onder ons, hè? Onze bonium eigenlijk, de echte bonium. En er ligt nog steeds te wachten op de centen die hij ooit zal mogen. En hebben moeten ontvangen van Frank Farian. Ja, all right, boy. Gotta go home. Even de laatste in de show. Boney M hoorde je in the middle of the road show. Maar er komt zometeen nog veel meer lekkers.

Amper een maand nadat Doris Day het originele uitbracht. Ja, daar kwam Joe Leemans er hè, met haar Nederlandstalige versie van Que Sera Sera. En we spreken dan van december 1956. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 19 mei. Weer of geen weer met de huishoudtip, met het weerbericht. Wat is er vanavond te zien in familie en in thuis? Wel, je verneemt het strakjes. En we hebben muziek. Ik heb Depeche Mode, ik heb Demis Roussos, ik heb Dave D, Dozy, Bacon, Mick en Teach. Wat een groep, hè? Ik heb de Elegasten, dat is ook al lang geleden. De Beatles, Eddie Cochran, Paddy Como en vele anderen. Tweede plaat, de man weegde ooit 120 kilogram, echt waar. Demis Roussos. Hij debuteerde met de Aphrodite's Child. Nadien ging hij solo. Nee, geen bestseller mevrouw, solo. Ja. Dit is Forever and Ever.

Perry Como met een nummer uit 1957, The Magic Moments. Perry Como overleed in mei 2001. Goed, de volgende, dat is een nieuwe. Ja, ja, splinternieuw, pas uit. Dana Winner, De Stilte van de Stad.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, vanavond 7:15 op VRT Thuis. Karin doet Lin een voorstel. Nancy bedreigt Cody. Een ruzie tussen Phoebe en Vin zorgt voor frustratie.

0: Radio Groot Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haltert Familie Radio.
2: Formatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

De baby's met Isn't It Time. 8 jaar geleden, het was 19 mei 2018, treedt Prins Harry, dat is de jongste zoon van de Britse kroonprins Charles en Diana, in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Harry is 3 jaar ouder dan Meghan en Harry is nu 42 jaar.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Een schoon en proper toilet is zo gefixt. Gebruik echte wc-tabletten voor vieze wc's, maar geen vaatwastabletten. Reinig kalkstrepen in je wc met kalkreiniger, niet met wc-reiniger. En je kan het toilet schoonmaken met een doekje. Als je toiletreiniger in de wc-pot hebt gedaan, zet dan de borstel rechtop in het gat, zodat deze ook eens lekker schoon wordt.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Smeek maar niet om mij. Dat was een gloednieuwe plaat, 2 dagen uit. Isabelle A. We gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag dinsdag. Het ziet er maar somber uit hoor. Neem de paraplu mee mevrouw als je buiten gaat. 15 graden, hele dag regen, wolken en geen zon. Maar de redding is nabij. Morgen woensdag, 17, zonnige dag met wat wolken en er is nog altijd die kleine kans op een bui. Donderdag, 18 graden, volop zon, hier en daar wolkje. Vrijdag hebben we naar 21, hele dag zon. Zaterdag, het kan niet toppen, wie biedt meer? Ja, zaterdag 22. Hele dag zon. Zondag gaan we naar 23. Zonnige dag. En dan volgende week maandag gaan we op datzelfde scenario verder. 22 graden. De vakantieoorden Tenerife. Het is slechter ginder of hier hoor. 19. Las Palmas 20. Malaga 24. In Antalya 26. En in Benidorm, ja, 20 graden. Ik zou zeggen, blijf in België. Fijn dat u erbij was. Bij leven en welzijn, tot morgen. Dit is Fede Le Gant.

Lunchbreak, wel dat Space en de Lunchbreak als het ware. En natuurlijk wel My Lips Are Sealed. De Go Go Girls. Goedemiddag, het is dinsdagmiddag en we gaan eraan beginnen natuurlijk aan een nieuwe lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk en zo is het en zo mag het ook blijven natuurlijk. Hè. Hier is Steve Everly.

inderdaad veel een nummertje die gedraaid geweest is. In de tijd er nog veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk. Door Radio Mi Amigo onder andere. Erik Marijse en dansen op de New Beat en dergelijke meer natuurlijk. Hier zijn de dames van Steps en Lasting on My Mind.

Was goed voor enkele grote hits natuurlijk, hè. Ik heb het allemaal over de Steps dames. Ja, je hebt zo'n vloer ook, hè, dat Steps noemt, hè, als we niet vrees. Last Thing on My Mind, hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Hier zijn de Easy Beats, even terug in de tijd nu met Good Times.

Okay. Ja, mijn stem is toch een klein beetje deze dinsdagmiddag. Maar niets aan te doen. Onze onvergetelijke hit in ieder geval heb je al gehad hier. Then He Kissed Me. Dat was natuurlijk Sonny and Cher. Hier is Chesney Hawks. En The One and Only.

En dan lekker terug naar de jaren 70 natuurlijk, hè, met T-Set en Peter Stambero. En dat allemaal hier in jouw lunchbreak op dinsdagmiddag. Wat zit er in jouw boterham? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hè. Ja, dan wel. Lunchen doen we iedere werkdag natuurlijk, van zondag tot en met vrijdag, hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal tussen het eisen van 12 en 1 uur. En hier is Kate Perry natuurlijk, moet het zijn. En dit allemaal met haar I Kissed a Girl. Dat heb je natuurlijk met verzamelen LP's, hè. Ja.

0: Haaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groot Haaldert.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo'n hele bijzondere goede dinsdagmiddag van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. Nog tot 1 uur zijn we hier met de nodige muzikale vitamintjes voor jou. Maar eerst het lunchbreak breaking nieuws van toen. The Last Waltz, de film van Martin Scorsese over het afscheidsconcert van de band, had in 1978 in première in de film zijn optredens te zien van onder andere Neil Young, de Staple Singers, Neil Diamond, Johnny Mitchell, Van Morrison, Eric Clapton en Bob Dylan. Hier zijn de Staple Singers en dit allemaal met hun Respect Yourself.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Onze rit en vervoer deze week tot en met vrijdag natuurlijk. Hè. Dat is niemand meer, niemand minder dan BTS en dit allemaal met hun Swim. Ja, het kan tellen natuurlijk. Hè. Met de zomerin aantocht. Deze rit zal zeker wel een hele hoge top scheren als je mij vraagt. Van harte welkom in deel 2. Hier is Jimmy Frey uit België. En dit allemaal met zijn zo mooi, zo blond en zo alleen. Och, harm het toch.

Billy Portado e natuurlijk ook James Morrison en Broken Strings. Ja, er zullen wel meer dan één string gebroken hebben, denk ik. Gaan we niet over hebben, het is middag, hè? En daarna wel, het is tijd om te eten. Misschien is het wel jouw dinsdag en is het wel jouw verjaardag vandaag. Wel in ieder geval dan van harte gefeliciteerd. En heb je taart met een kaarsje erop? Wel, zullen we het samen uitblazen met Garney Barclay. En dit al met zijn Crazy.

Tot en met vrijdag onze artiesten van de week natuurlijk. En ik heb het allemaal met Tavares te doen vandaag. En morgen en overmorgen ook nog natuurlijk. En More Than A Woman. Uit, ja, ook door de Bee Gees gezongen natuurlijk. In die fantastische film. Ja, weet je wel. Ja, met dansen en zingen. Ja, zoiets in de hart. Laten we er maar over zwijgen. Als je oud wordt, hè. Als je niet opschrijft, dan ben je vergeten voor je het weet. Hier is Madison Avenue en Don't Call Me Baby, yeah.

0: plaat van de Bee Gees, wat natuurlijk uit Saturday Night Fever gebruikt. Dit nummer dat je hoort. En dit was niemand meer en niemand minder dan Madison Avenue natuurlijk. En Don't Call Me Baby. Ja, sorry hè. Ja. Het geheugen is niet zo heel goed meer blijkbaar, maar we zullen er aan werken. Goed. Tijd geworden voor onze lunchbreak.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Hier is Raccoon en Love You More. Tot morgen. Bedankt om te luisteren.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartstikke
0: terug van weg geweest.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rood Aandert.
3: Uur na uur muziek.
4: Alleen de mooiste muziek.

mogen haar toch wel een klein beetje gaan bestempelen als een eendagsvlieg, want ze had maar twee grote hits hier in de Lage Landen. Het was nog even Donna Lewis met I Will Always Love You Forever. En dat zou misschien dan toepassen kunnen wezen op Baby Rex.

0: Je moet ze enkele malen hebben beluisterd en dan kan je zeggen, ik word er grote fan van. Dat was nog even Crisis met Running From.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten en uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

The Sun Always Shines on TV was ongetwijfeld een van de grote hits van deze mensen van AHA. Dat was Crying in the Rain. Nu gaan wij zomerse oorden gaan opzoeken. En dat doen we dus samen met Dimitri Vegas en Like Mike, Mexico.

Ja, de man heeft een hele speciale, herkenbare stem natuurlijk. En dat maakt deel uit van het grote succes. Dat was Chris Rea met On The Beach. En op de zee of aan het strand gaan wij nu samen zingen met André Gazes Jr. Ik neem water.

0: En die Dusty Springfield die had enkele grote hits in de jaren 70 en dan is ze in de wit gegaan met de Pet Shop Boys. Dat was In Private.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.
2: Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.

welkom bij deze radioshow Vlaamse Retro. We horen nog weinig van hem, maar wij draaiden hem met zijn grootste hits, Hans de Boy. En dat met Annabel. Welkom hier in dit programma.

stond, wat verder is.

even gaan neuzen op onze zolder. En dan vonden we deze LP nog van hem. 20 jaar Paul Severs. En daar staat dit nummer op met potverdomme.

Luister mee, luister mee naar Vlaamse Retro. En je dag is oké. Okay. Peter Abbeloos.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden.

0: komt terug na de commercials.
1: We'll be right back.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haaltert.
3: Zocht, programma met Vlaamse muziek en ook gevonden. Dit is Vlaamse Retro.

0: others keep on talking, we keep on rocking.
1: Jukebox Klassieker.
2: Even terug de tijd in met deze gouden hit.
3: Gouden hit.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
0: Vlaamse Retro.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert.
3: I am the creator.
0: DJ Kicken.
4: Get on down and hodge it.

prachtig scoorde Grenadieros een wereldhit met Nothing's Gonna Change My Love For You. Wat vele mensen niet weten is dat het nummer oorspronkelijk werd opgenomen door George Benson in 1985. Maar het was de toen 17-jarige Glenn die het liedje wereldberoemd maakte en daarmee in één klap een tiener hit werd. Dit is Verhoeven op de radio met alleen maar de

Let Your Love Flow uit 1976 was de grote doorbraak voor de Bellamy Brothers. Grappig detail, het nummer werd eigenlijk geschreven door de roadie van Neil Diamond. Hun eerste hit en meteen een wereldwijde nummer 1.

Na het gigantische succes van Never Gonna Give You Up kwam Rick Astley uit 1987 met Whenever You Need Somebody. Wat weinige mensen weten is dat dit oorspronkelijk bedoeld was voor een andere artiest. Maar producer Stockaken & Waterman hoorde Rick's stem en wist meteen, dit wordt zijn hit.

is een van haar meest herkenbare solo-hits. Alison Moyet met Is This Love. Het nummer schreef ze trouwens samen met Dave Stewart van de Eurythmics, maar die dan wel onder een pseudoniem meewerkte.

ook last van te weinig wifi of het zo'n slecht signaal. Mark Peters met de Wifi Song. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Tot de volgende keer alweer.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Dit is Arnold de Nijs.
3: Arnold Oldcoat.
0: De grootste hits.
3: Oldcoat Collectie.
0: Met een nieuw uur. Echte vrije radio.
1: Look

0: vandaag in deze Old Gold collectie. Goed voor een nummer uit de Saturday Night Fever film. The Bee Gees and You Should Be Dancing. Stond destijds ook in de top 20 voor België en Nederland. You Should Be Dancing van The Bee Gees. Wees van harte welkom. Dit is Old Gold op de radio. Tijd voor Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel uit het album Sky High. Tavares dus stond in meerdere landen op nummer 1. Zowel in Nederland en België ook dus. De disco song.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Peter Frampton, Show Me The Way. Anton Jones met Help Yourself, gevolgd door Love Affair en Everlasting Love. Laten we even de snelweg nemen met Steppenwolf, Born To Be Wild, hier op de radio InnoGold.

Alweer een aantal hitjes op een rij hier in het programma. Red Womb, The Witch Queen of New Orleans, gevolgd door Roy Orbison met Pretty Woman. En dan nu, The Supremes met Baby.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Boudewijn de Groot vandaag in Old Gold, meisje van 16. Het verhaal van de Prins of het Witte Paard is uitgekomen na zoveel jaren, ook al waren er al geruchten van. Tijd voor Shaman Shandle in the Family, Sean Elliott.

0: Chris Andrews vandaag in deze Old Gold collectie. We duiken nu terug naar de jaren 70 met Elton John. Hier is Crocodile Rock.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Crocodile Rock en Elton John hier in de Old Gold Collectie. We zijn alweer toegekomen aan het einde van deze Old Gold Collectie. En gaan eruit vandaag met de Spencer Davis Group. Keep on running. Tot de

0: er is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek. Dit is Roland.

Hallo allemaal, Peter Roland hier. Dit is Het Muzieklabyrinth. Een programma waar weinig gepraat veel muziek betekent.

0: We rap banks.
1: Like Bonnie and Clyde.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

Constantinopel, nu is Istanbul niet Constantinopel. Niemand noemt het nu nog Constantinopel. Houd dat uit elkaar, ook al klinkt het wat raar. Wil je op reis naar Constantinopel, ga naar Istanbul, niet Constantinopel. Als je aankomt dus in Constantinopel, stap de trein uit in Istanbul. Als je een kaartje koopt, Constantinopel zegt, vraagt men lachend daar heel hard, bent u een eeuw geleden?

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Familie Radio.

door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor hun.

0: cook again, my friends.
1: The sun goes under.
0: Het staf
1: zakt neer.
0: Maar je gaat toch niet naar huis? Want we willen nog een keer. Yeehaw! We willen nog een keer.